0: Mijn liefste Jasmijnkie. Mijn liefste Jasmijnkie. Ooit tussen niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg was. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien?
2: Dat is geen verschoning. Hoe kom je mij zo moet verheilen?
3: Namens Gloria. Haast die cherry. Namens Gloria. Denk ik smaak, Abiki.
4: Dat is het bier wat ik altijd drink. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

0: Die klanke van Whitney Houston, I Will Always Love You, en ja nee, definitief, wat een prachtige lied om hierdie dank ook mee af te skop, lieve Lisa, 16 minuten oor die uur van 7, en baie baie dankie dat jy ingeskankel is op Eden FM, Your Voice in Paradise. South Africans, head to the polls for the local government elections on the 4th of November, with so much information and misinformation circulating in the lead-up. To election day, it can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we will be sharing a series of short, informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. So that's important notice that we got there from... Ja, onze vrienden dan van de IC. Bye bye, dankjewel ook aan hulle. Wat lekker is samen met u gesjans. U beginstelling radiostatie, Eden FM, jouw stem in die paradijs. Hierdie tijd van die ochtend is Lavinia samen met u, maar Lavinia is weer volgende week terug. Lieve luisteraars, nee, Lavinia is volgende week terug en na volle glorie. En ja, nee, dan skuif ek naar die gleef toe, 10 tot 1 toe, in die plek van Sarissa volgende week. Maar moet nie vergeet, net na my, is het Sarissa Bote wat saam met u gaan gesjans, lieve luisteraars, nee. Sy is op tussen hier van 10 en 1 vandag. Had ek een goeie morgen ook aan haar, nee, ek weet sy is ingeskankel. En sy luister lekker na die radio. Nee, so bye bye, dankie vir allemaal wat tot dusver boodskapies gestuur. 060505-2693.
1: Goeiemorgen, al my Eden.
0: Lijkt vir my daai sa ander saak, daai pastoor, maar ja, kom, bye bye, dankie. Kom eens luister gauw, wat sê hierdie eniekie vir ons?
2: Goeiemorgen, krant, en welkom by ons in die huis van morgens, by my stemtouwe krant. Ek het een soekie volgend vir een vriendin van my wat verjaar, Magdalene.
0: Ja?
2: Sê pa, bijna Mac. Ek wil net even graag horen, Jenny, pa wil iets van Elton John speel, asjeblieftie, man, krant. Wat hier? Lekker dag.
0: Dan sê, dit is die luisteraars wat so saam met ons gesjans, ne? En ja, ne, dan, lieve luisteraars, hierdie lied wat ek saamgebring het, lieve luisteraars, die 3 T's. Laat my sommer dink aan my groot neef van Eden, ou Daryl Damans, hy is ons nou lief vir hierdie manne, lieve luisteraars. En ek het hierdie lied saamgebring vanochtend, lieve luisteraars, want hierdie lied vat een mens terug na goeie era toe, wat een mens gehad het, ne? So ja, kom eens luister, wat sê die 3 T's vir ons? The things you want. Hulle sing vir ons die klanke van Anything. En ja nee, bring ons na bykans so 19 minute oor die uur van 7.

van my jong. Daai jare toe kon ek sing jong. As ek begin singe toe, dan huil almal jong. 4 minute voor die uur van 8. En hy sing vir ons, Tell Me.

0: Dan zijn Janje wat een lied, moet ik wel zeggen, jong. Hé, hey, mensen. Sjoe. Laat me zo met dank aan die apteekmensen daar in Pakkersdorp, ne. Ik weet, hulle luister lekker naar die radio. Die span daar van die apteek daar in Pakkersdorp. Ik weet, hulle luister lekker naar die radio. Dierbares, had ek jou goeiemorgen aan julle, ne. Hoop het dan goed dan. So, ons maak ons gereed vir advertentie breek. Dis so 10 voor die uur van 9. Ons maak ons ook amper gereed vir die... Kang Service City Gleef om 9. Moenie vergeet van dit hier en dan kom ons weer terug.
1: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
2: Like our brand new Dream Set beds starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044.

Dankzij die club waarvoor Kees met een lied getitel Dan kom hy aan. En, ja nee, dan het ek ook nog een song saamgebring, lieve luisteraars. Ek weet, baie van die luisteraars het hom aangevra, maar ja, ek dink ek het hom saamgebring, maar ek soek hom nog eerst hier so. Maar voor ons nou, ja, voor ons nou verder gaan, lyk vir my daai song is nou nie daar nie. Lyk my daai song is nou nie daar wat ek saamgebring het die lieve luisteraars, nee, so ja. Kom eens kyk gou want te sê ons op Facebook blad. Ek kyk gou so 'n bietjie wat ek sien hier's nog boodskapies want het deurgekom het hier op my persoonlike Facebook. Praline Sander sê good morning Rasper, môre dierbare en dan sê Nikki Lewendal goeie môre my hart mensie. En dan sê Suzanne Snyman, môre Grant is lekker as dit lekker is. Jy laat my voete so my dik, jy te rus uit. Dan sê Cecilia Moses vir my, môre Rasper, nice sou jy laat my weer lekker lag. Hallo daar vir Clinton, the weekend. En dan Maureen Jones sê, môre Grant ingeskakel van Anfanisla. Geniet jou program lekker om jou program te luister. Dit is die boodskapies wat daar so teergekom het. Dan sê iemand die nog, is daar nee, hier sien nog boodskappe nie so, dis al boodskappe wat bygekom het hier op my Facebook, lieve luisteraars, my privaat Facebook, net so baie dankie ook aan allemaal wat dit is weer ingeskakel is op Eden FM, Your Voice in Paradise. So 25 minute voor die uur van 10 uur, is amper al veel groetheid van my kant af, en dan gaan ons om het dadelijk oor daarna, ons is span, Jason Stanley, en is Sarissa Botha daar uit Mr. Meat uit. Hulle kom vir jou rechtstreeks daar vanaf Mr. Meat vandag, lieve luisteraars, nee, so bye, dankie ook aan hulle, wat vandag daar is. Maar kom ons luister na lekker stukkie muziek, lieve luisteraars, en dan kom ons terug, en dan gesels ons lekker.

0: Hij laat mij nou 40 al broer, jong. Mijn mannen die dan net zo getokken met zijn kataar, jong. Hij was een rasta man. Hij had net zo gespeeld, Grant. Mooi dag, Grant. Nee, jij maakt het tenminste. Ik ben niet kan stellen, zat hij wat.
1: Dan zijn Jan hier definitief. Bye bye, dankie, dierbare. Vir daai boodskap, want ook deurgekom het. Kom ons kyk op, want te sê die telefoonlijne vir ons. Eden FM, goeiemôre.
2: Goeiemôre, Kaan.
1: Môre is die dierbare, hoe gaan het?
2: Ek sê nie, jy maak my lukke heel vergeten. Dit is dat jy maas uitkom, wat nou leeg in my lichaam.
1: Ja nie, dierbare, ja nie.
2: Jy lukke gaat leeg, is in 7 dagen. Maar so waard jy, ek skof ons selfs my daas op plaat erbij. Mooi dag vir jou, hoor.
1: Dankie, sister, mooi dag daar so ook, hoor. Mooi dag. Daar zei babai, daar zei dit is onze luisteraars wat zo lekker samen met ons gesjans, lieve luisteraars. Ja, nee, definitief, lieve luisteraars. Dit was die oproep daar zo op onze telefoonlijn 044-44-0831. En dit is amper zo 11 minuten voor die uur van... Voor die uur van 10 uur. En dit is amper alweer groetheid van my kant af. Kan u dit glo? Dit is amper groetheid van my kant af. Maar kom eens kyk al wat... Het ek saamgebring, lieve luisteraars. Ek weet nie, waar is hy saak nou, lieve luisteraars? Ja, ek moet, ek dink ek gaan hierdie saak speel. Ja, ek moet hierdie saak speel. Maar kom eens kyk gou. Ja, kom eens kyk gou of het hierdie saak is. Ja, lieve luisteraars, nee, nie die saak nie. Ja, ek dink, ek gaan hierdie enetjie speel, lieve luisteraars, ne? 06-0505-2693. Dit is ons WhatsApp lyn waar jy vir my kan kry, die laatste paar minute. En dan moet ek ongelukkig groet. So ja, definitief. En dan skakel ek sommer dadelijk oor na ons span by Mr. Meat, Jason Stanley, Sarasa Bota dan. So, Eden FM, goeiemôre.
3: Goeiemôre, Grant.
1: Môre, dierbare. Hoe gaan het?
3: Goed, dankie. Dit is Auntie Mary Moorman van Mosselbaai.
1: Sister Mary, Grant, hoe gaan het?
3: Ek kan goed, dankie.
1: Prachtig, sister, prachtig.
3: Grant, deurgedra.
1: Oeh, ja.
3: En ek was blij om jou stem te hoor, ja, Grant. Sister. Jy is altijd zo opgewekt. Ja, en jy maak vir oogend die ouwe mense se dag moet die langer om so deze speel.
1: Dankie, sister, dankie.
3: In onze jare. Maar vanmorgen wil ek vir Delia van Riversdale sê, Delia, ek hoop jy geniet so dag in die geboortedag van jou. Mag net die goedheid en die gunst van die Heere oor jou leven wees. Delia, jy is so lieflike mens, jy is altyd daar familie wat vir jaar op boodskappe in te stuur van siektes en dood. En vanmorgen wil ek die eer aan die Heere gee vir jou prachtige gesindheid wat jy het. Delia, dit kom van myself, my kinders, my kleinkinders, my agterkleinkinders,
1: yes.
3: As ook die hele Hubbardsduilers.
1: Prachtig.
3: Delia, ek groe daaraan, dit is my Larine en haar kinders wat ook familie is van jou en dan nou netie en haar kinders.
1: Ja.
3: En het kom ook van my sister Dorothy. Een mooie dagje vir jou, Delia. En baie dankie, Grant.
1: Dankie, sister.
3: Prachtige gesindheid op die radio.
1: Dankie, sister.
3: Man, jy maak het volgend volgend.
1: Dankie, sister. Wat mooie dag.
3: Jy maak het, brother. Jy maak het.
1: Hier kom nog een saad, sister. Dankie, wat mooie dag.
3: Mooie dagje vir jou,
1: dankie,
3: Grant.
1: Dankie, dierbare. Bye-bye. Dankzij, dis onze luisteraars wat so lekker saam met ons is. Iedereen heeft een goeie middag, morgen.
4: Goeiemorgen, Rasperkie.
1: Oh, Lintie, hoe gaan het, sister?
4: Ach, liefde, mijn broer. Ik wil gewoon net weer iets van praten, blijf.
1: Oké, ik luister.
4: Wat moet je voor haar kerel, voor haar paas begraven.
1: Ja,
4: die paas veilig

0: Por eso están muy de arreglar.
1: Okay.
0: Amas.
1: Yes.
0: Danke, Rasbach, ich will trotzdem gerne mal brauchen, lege mich weg und dann ich mach alles, du kannst wach.
1: Da sei Lenti bei, danke, moi dag für
0: jou. Bye-bye, mein Gott, liebe, bye-bye.
1: Bye-bye, da sei das Lenti, was so lecker sang mit uns gesjals.
2: Ich sehe, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
3: Hartlike goeiemôre Grant.
1: Hallo sister
3: Katie. Ek ken hoor dat vinnig hardloop van die wasgoedlyn af in die huis in.
1: Ja.
3: Want ek hoor langsaan by die bure jou stem.
1: Hmm.
3: Man, toe kan ek vir hierdie kortbeentjies nie genoeg sê, draai my. Had ek een paar laaste minute van Grant kan luister.
1: Ja.
3: Mooi dag en baie dankie.
1: Dankie sister. Kan
3: jou welkom, altyd lekker lachie.
1: Dankie,
3: laat ons
1: baren.
3: Altyd goed voel.
1: Ja,
3: mooi
1: ja,
3: dag,
1: jy
3: hoor, tot ziens en een mooi naweek vir jou.
1: Dankie sister.
3: Kijk die nice na.
4: Hi, morgen, Kraan.
1: Morgen,
4: Kraan. Jij noemt het omtrent nog een koffer. Ik en nou Denzel. En nou Figile. Nee, maar jij moet een mooie en een lieflijke dag hebben. Ja, ik is blij om weer je stem te kunnen horen.
1: Oh,
4: Kraan, mooi dag.
5: Morgen, jouw lintie, morgen. Hoop het gaan goed. Kavoeks is ingehakt, ingeskakeld. Ons praat maar vanavond partytime. Ik wacht voor jou partytime.
1: Dan sê jy, lieve luisteraars, voor ek tot ziens sê, moet ek hierdie lied inspeel. Oh, Stofpad 5, die Progressive Dance Band. En hulle sing vir ons, On My Own. Nou moet ons tot ruste kom. Oh, die dansbaan is oop. Rasper is op die vloer. Pen rechop, jong.

Grand kommentator Rasper Mjalter, Oorinkies Terry Beer, Damens, sê ek wie tot ziens, tot de volgende keer, tot volgende week toe, dis in die ere van 10 en 1, let die na Jason Stanley en Sarissa Botha, rechtstreeks aan vanaf Mr. Median George, tot ziens, tot de volgende keer toe, die selle tyd, die selle plek, tot ziens.

Dat is Joost van de Paradijs, dat is hier in de FM. Goedendag en bij welkom. Lekker om samen te kunnen kennen. Hier op je zenders van hier in de FM, Joost van de Paradijs. Ik is Jason Stanley in jouw gezelschap. Het is een 10 en ook...

0: Simon.
1: Bona Joe. It's Olivia.
0: Batini bona.
2: Dans en baba, lekker klanken hier op Eden FM. Jouw stem in die paradijs. En ik hoop je daarin geniet. Cash content. En dat is al wat je doet hier zo bij Mr. Meat. Jij komt en krijgt van jullie speciale dingen waar je meer kan doen met jouw cash content. 0605052693. Kom krijgen samen met ons. Wie is deel van ons uitzending vandaag hier vanaf Mr. Meat aan die haakie. En kom, wees deel van ons aanbiedingen wat Mr. Meaty het in Eden FM. Wat er voor jou brengt rechtstreeks. En associeert tot en met 1 uur toe vandaag. En net na 1, hulle maak ook 1 uur toe op een zaterdag. So jy gaan uitmis as jy nie hier gaan uitkom nie. Moet nie kyk aan die weer nie. Die weer gaan nie vir jou speciaal bedinge bring nie. Dis net Mr. Meat, wat het wel vir jou bring. En maak seker, jy krij daar die middelmaand aanbiedinge alleenlik by Mr. Meat. Daar's lean beef mince, onder andere. Daar's die Mr. Meat ham. Daar's die Mr. Meat patties. Daar's die oukraal wors, die pork packs, en dan ook chicken leg quarters, wat hulle het, wat speciaal aanbiedinge is. En solank voorraad hou, dit beloof hulle, solank voorraad hou, sal daar die prijse so wees. So dank van jou af, of jy snooze, you lose. Ons gaan jou nie daarmee kan help nie. Ons kan jou help tot en met 1 uur toe, om hier die speciale bedinge vir jou te bring. Alleenlik hier op Eden FM, jou stem in die paradijs.

De show 70 Paradise is hier in FM. Goedemiddag en baba, welkom. Is nog ochtend, jammer, daar is zo 2 minuten nog oor voordat het middag is. Wat een lekker dom om je te kan wees hier vanaf Mr. Meat. Hulle is gelee in die gaakie, Wellingtonstraat, en ons is rechtstreeks hier binnen in die winkel van Mr. Meat. Eden FM, myself, Jason Stanley, en dan ook Sarissa Bote, wat saam in die keer, deel van die middelmaand aanbiedinge wat aangebied word dier Mr. Meat. En Sarissa, dank is af van die luisteraar wat nou ingeskakel is en sê,

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: BFM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed 24/7.

on s'est gevaar. Maar hij waar in die van, hij wordt goed betaald. Ons verloor nog een springbokkop. Hoor die dingen het verander, ek verlang na dok. Denk jullie dan nog

Jahre jahrelang gekier, für ich fall von die Amatier, der jeder Darm noch an mir. Der jeder Darm noch an mir. Darob ich ras van auf Kutzenberg, und mich zute der Joche drei, na mat ich mu des Sprungbock drei, der jeder Darm noch an mir. Daar's een koning en zijn glaspaleis. Een belangrijke man, hij bal zo graag zijn vuis. Hij regeer en hij dicteer. Hij kan loei wie hij wil, al maakt het zeer. Dan jullie daarom nog aan mij. Als je een vreander zo slecht zijn, mag ik jou nu weer vertellen, je is niet groter als je spel, denk je de darm nog aan mij. Denk je de darm nog aan mij. Heb je de mij nog niet vergeten? Stier toch goed aan mijn zoon, frukken, moffen, o Jan Boel, neem je de darm nog aan mij.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.